is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het gaat om een stijging van 26.600 werknemers. Aanleiding is vooral de toename door de hogere pensioenleeftijd. De stijging bij werknemers onder de 65 jaar lag in jaren niet zo laag. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het Hanta-cruiseschip. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
2: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
1: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. En de finales van de Europa League voetbal en de Conference League zijn bekend. Het Engelse Aston Villa neemt het in de finale van de Europa League op tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0 nadat het de heenwedstrijd verloor met 1-0. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg met 0-1 en Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer en daarna frisser en wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Walking the Thin Line met de radio's. Welkom bij Melinda FM. Het is vrijdag vandaag. Het is onze laatste werkdag. En ook dus de laatste aflevering van De Vroege Vogels. Goedemorgen.

Als dat het antwoord is op de vraag I wanna know what love is van Foreigner. Cold as ice. Ja, dan weet je meteen hoe laat het is. Hè? Groot Oostende en Groot Oostends Hondenfestival die krijgt een tweede editie. Namelijk op zaterdag 23 en zondag 24 mei wordt Oostende opnieuw de plek voor honden en hun baasjes. Iedereen is daar welkom in Duin en Zee. Dat is gelegen aan de Fortstraat tussen 10 en 17 uur. En de toegang is volledig gratis.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel

Met 17 mei 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

Pink Cadillac met Natalie Cole. Vanavond vormen de kleine en grote dijk in Dieksmuiden de setting voor Fairtrade avondmarkt. Dat is eigenlijk een gezellig

Gezellige en een klassieke avondmarkt, maar wel met een twist. Alles dat je er koopt, komt wel uit de buurt of is het resultaat van een eerlijke handel. Vanavond dus vanaf 17.30 uur.

Aan de kust is het vandaag meestal zonnig en lopen we naar een goede 17, 18 graden. Morgen heeft de zon het wel een beetje moeilijk, maar het komt er wel aan. En gaan we naar 18 graden en zondag begint dan wisselend bewolkt en droog. Maar vanaf de namiddag zondag wordt het zwaar bewolkt met buien die lokaal wel heel fel kunnen zijn.

Zich en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

Midden van de jaren 90 het nummertje nog met Boudewijn de Groot en Avond. Wat doe je eigenlijk als je hond iets verkeerd eet of je kat plotseling pijn heeft? Wel, morgen om 14 uur geeft dierenarts Bjorn Janszeune een lezing in de Wiek in Leffingen. De dierenarts deelt daarbij herkenbare situaties uit zijn praktijk. Er is ruimte voor vragen uit het publiek, zodat je met een gerust gevoel terug naar huis kan gaan. Het is een leerrijke namiddag morgen voor elke hond- en kattenliefhebber en de deelname bedraagt slechts €3.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloer op.

I Don't Need Words met Gabby Ponte. Morgen vindt in Roeselaar de 23e V-Day Tap toe plaats. Dat is een plechtige muzikale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Morgen vanaf 14 uur tot 18.30 uur in het Polenplein in Roeselaar.

Vrijdag met Mark Floor. En morgen organiseert de wandelclub Koekelaren een prachtige bos- en veldtocht met vertrek aan de zaal De Mokkenaren. Geniet dus van een volledige landelijke en rustige wandelomloop. Vanaf 6:30 tot 15:00. Je kan je nog informatie krijgen via info@wandelclub-koekelaren.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
2: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
1: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
3: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
1: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 8 uur, Mike. Melinda FM.
4: Take it to the verse now. Yeah.

Duffy en Mercy. Welkom bij Melinda FM. De laatste vroegvogel voor deze week. Met straks nog werk van Bart Peters. De Boogie Bits, ook nog Peter en zijn Rockets. En deze.

22 tot 24 mei vormt het Lettenhof in Middelkerk opnieuw het decor voor het internationaal smeed-event. In de historische smidse krijgen de bezoekers dan een unieke inkijk in het ambacht van het smeden, met demonstraties, verhalen en ook nog deze uit het verleden.

je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal

0: Eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Ze waren hot in de jaren 70, deze nog van de Rubits en Sugar Baby Love. Tijdens het Hemelvaartweekend vormt Oostende opnieuw het decor voor de Ostend Fashion Fair. Vrijdag 15 mei pakt de kuststad uit met een derde editie vol modeshows, workshops en shoppingbeleving. De presentatrice Frances Lefebvre, die neemt opnieuw de rol van host op zich.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Aan de kust is het vandaag meestal zonnig. Temperaturen lopen tot 17, 18 graden. Morgen heeft de zon het wel soms moeilijk om er toch door te komen. Maar blijft het goed droog en temperaturen rond 18 graden. Zondag begint wisselend bewolkt en droog. Maar vanaf de namiddag wordt het zwaar bewolkt met buien aan de kust. Die lokaal wel heel fel kunnen zijn.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Santana en Smooth. Het muziekformat Play That Song bleek vorig jaar eigenlijk een schot in de roos te zijn. En daarom wordt er nu een nieuwe editie gepland. En net zoals vorig jaar is De Haan dus het decor voor de opnames van Play That Song. Op 25 juli worden 4 nieuwe afleveringen opgenomen. Katja, Maxim en Sverre blijven de vertrouwde gezichten van het programma en gidsen de kijkers opnieuw door een mix van hits, herinneringen en verrassingen. En de vaste rubrieken, zoals de flashback en de zomerhit, die keren ook terug. En alle opnames zijn wel gratis bij te wonen voor het publiek.

0: zich af.
1: Soms vraagt de mens zich eigenlijk af, hè? Emma Beel. Zondag aanstaande is het zover. Tussen 10 en 17 uur vindt dan de 7e Oostense stripbeurs plaats. En dit dan in het ontmoetingscentrum De Blomme. De stripliefhebbers kunnen er gratis gaan kennismaken met een indrukwekkende lijst van tekenaars. En dit is zondag aanstaande van 10 tot 17 uur in het ontmoetingscentrum De Blomme. En de toegang is er gratis. En maandag aanstaande zijn we terug met een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. Tot maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
2: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met het net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
1: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
3: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
1: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige perioden, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Sandra Kim in 1986 won ze nog het Eurovisie Songfestival voor België met J'aime la vie, maar daarna heeft ze dat succes niet meer kunnen evenaren. Goed, de muziekdoos voor vandaag, vrijdag, wel, die zit boordevol met hits en classics.

Het nummer is intussen al 6 jaar oud. Of ja, bijna 7 jaar oud, zeg maar. Thomas en mama zei, wat gaat de tijd toch vlug, hè? En waar is de tijd toen we nog 16 waren? Ringo Starr.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Op zondag 31 mei aanstaande bruist de Beaufort opnieuw van de gezelligheid tijdens de jaarlijkse rommelmarkt. Wie houdt van kuieren, ontdekken en onverwachte vondsten, zet deze datum best nu al in de agenda. Maar soms ga je naar een rommelmarkt zonder iets nodig te hebben, maar keer je toch naar huis terug met iets dat precies bij je past.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

En dan het weerbericht volgens meteoart.be. Vandaag vrijdag zouden we meer opklaringen moeten krijgen en wordt het wellicht warmer. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden en de wind waait zwak tot matig uit het oosten.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Alesso en Sasha met Destiny. Zometeen Katy Perry, maar we gaan eerst een rit maken. Hè? We gaan de trein nemen in het gezelschap van Sabine Tils.

Melinda FM, dag en nacht met zijn hits en zijn klassiekers. En wel, dit was een topklassieker uiteraard. Bonnie White and You're the First, The Last, My Everything. Gaan we luisteren naar het regionaal nieuws om 9 uur? Oké, tot zometeen. Hallo.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Waregem keurt het nieuwe participatiereglement goed, maar een deel van de oppositie is ontevreden. Volgens hen ligt de drempel voor inspraak te hoog en komt er geen burgerkwartiertje. Het reglement bepaalt hoe inwoners kunnen deelnemen aan het beleid. In Waregem zijn de voorbije weken zeker 9 auto's met stenen bekogeld op de Destelgemse weg. De schade gaat van deuken tot verbrijzelde ramen. Na een getuigenis op sociale media bleek dat meerdere bestuurders hetzelfde meemaakten. De politie die onderzoekt de incidenten. In de Westhoek roept de politie opnieuw op om oude obussen nooit aan te raken. In de zone Ieper werden recent 85 projectielen gevonden, netjes gestapeld. Meer dan 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog duiken nog elke dag explosieven op en die blijven gevaarlijk. In Middelkerke brengt Olivier Laurent op zaterdag 9 mei een hommage aan Jacques Brel in Tilt. De artiest die brengt de grootste hits van Brel in een intense en poëtische voorstelling die wereldwijd al honderden keren werd opgevoerd. In De Haan komt er geen tunnel onder de nieuwe Rijksweg aan het bekende tramhuisje. Dat blijkt uit het voorontwerp voor de herinrichting van de doortocht. Het agentschap Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur van De Haan die lichten de plannen toe op een druk bezochte infomarkt. Het waterlek in het grote bassin van groentenbedrijf Ardo in Ardooien is gestopt. Het reservoir van 70 miljoen liter water is gecontroleerd leeggelopen. 3 woningen die liepen daarbij schade op. De oorzaak van het lek is nog niet duidelijk.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het overwegend zwaar bewolkt met hier en daar een opklaring. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperaturen die liggen tussen 13 en 19 graden met een zwakke oostenwind en aan zee tijdelijk een noordoostelijke zeebries. Morgen zaterdag wordt het zonnig met later meer wolken en zondag neemt de bewolking toe en vooral in het zuiden vallen er buien, soms met onweer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.
0: Nog tot 10 uur.

0: Nederlandse meidengroep Babe. Wel, die hadden een paar grote hits in de jaren 80, onder meer The Drunken Sailor. We hebben nog een uur hits en classic en ook wat informatie.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Let me out.
1: Nu, zondag 10 mei, brengt Willy Sommers om 15 uur een moederdagconcert in Silt in Middelkerke. Alle mama's staan opnieuw centraal tijdens dit feestelijke concert georganiseerd door Concert Evens. Willy, die intussen al meer dan 55 jaar op de Vlaamse podia komt, trakteert zijn publiek op een muzikale reis langs zijn grootste hits.

0: Bij CG Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Vanavond kan je opnieuw meelopen in de nieuwe editie Dwars over de Mandel, de stratenloop door Roeselare, sportief en solidair. Je steunt tegelijkertijd een goed doel, want een deel van de inkomsten gaat rechtstreeks naar de projecten die het Klein Seminari in India steunt. Iedereen is van harte welkom.

Eentje uit 1973 alweer, de Top of the World van de Carpenters brengt ons bij de spreuk van de dag. Wel, niemand heeft het recht om over je te oordelen, want niemand weet wat jij in je hart voelt.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Madonna en Hang Up. Het was heel lang geleden dat ze nog iets nieuws op de markt bracht. Maar het is zover. Ze geeft een nieuwe single samen met Sabrina Carpenter. En die heet Bring Your Love. Dit is Calvin Harris met Smoke the Pain.

Een van die gouden klassiekers van Toto en Rosanna. En zo gaan we plaatsruimen voor de andere collega's hier bij Melinda FM. Ik wens je nog een fijn weekend. Graag tot maandag.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

De Bee Gees, en dat waren ook hun eerste grote successen. Eind van de jaren 60 zitten we dan met deze Massachusetts. De classics op de werkvloer. We zetten daar verhalen bij van ondernemers en handelszaken uit onze provincie. En uiteraard is het Mezing Vrijdag. Goedemorgen. Show me a-

Deze amazing vrijdag, maar ook als je naar de kalender kijkt. Ja, het is altijd fijn in de maand mei. En dan kan je zo'n planning maken van het ene verlengd weekend naar het andere. Volgende week is het alweer zover en het volgende longt alweer om de hoek. Want dan zijn we al 22 mei en zitten we al in het Pinksterweekend. Maar vandaag dus amazing vrijdag en daar zijn we ook al heel blij.

straks weer een nieuw verhaal op de werkvloer. Vandaag het verhaal van Lindsay uit Ichtegem. De verhalen over ondernemers en handelszaken, dat is het economische nieuws uit West-Vlaanderen. Fijn dat je erbij bent. En nu tijd voor Bruce Hornsby and the Range.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via

de werkvloer en daar horen de verhalen ook bij van de mensen die ondernemen in onze buurt. Een tijdje geleden sloot slagerij De Wilde in Ichtegem de deuren. En nu opent dochter Lindsay een nieuwe zaak in Eernegem. Buns & Bowls, een zaak met focus op salades, broodjes en bereide maaltijden. De winkel combineert een gezellige eettuin, zelf samen te stellen gerechten en een beperkt slagersassortiment. Klanten die kunnen via de webshop ook slagerijproducten bestellen. Het aanbod biedt meer dan 9000 combinaties. En morgen is de officiële opening van Buns & Bowls langs de Oostendse Steenweg 211 in Ichtegem. We wensen Lindsay heel veel succes.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Jongste hit van Freemouth in Vlaanderen klinkt wondermooi. De grootste hits uit West-Vlaanderen die krijg je morgen tussen 12 en 2 in een nieuwe aflevering van onze Top 30. Hier bij Melinda FM. Elk moment de muziek die jij kent.

Turning Upside Down, een vrolijk liedje uit 1976 alweer. Komt uit de Lage Landen, hoor. Uit Nederland was dat Tietjin. Aanstaande zondag, dan is het niet alleen Moederdag in Vlaanderen, maar dan is het ook in Oostende de stripbeurs. In het ontmoetingscentrum De Blomme kan je tussen 10 en 17 uur in contact komen met de auteur van jouw geliefde stripverhaal en je kan hem vragen of aan haar vragen om jouw stripverhaal te signeren. Aanstaande zondag van 10 tot 5 in het ontmoetingscentrum De Blomme in Oostende en de toegang is volledig gratis.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Zeebrugge is een origineel stuk van de Ascooi 2 gestolen, het vroegere zeiljacht van Jacques Brel. Het gaat om een deel van de boeg dat ooit vervangen werd tijdens de restauratie. Het lag buiten aan de loods waar de werken gebeurden. Het dierreddingsteam van de brandweer Westhoek heeft urenlang varkens gered op twee boerderijen. In Oost-Vleteren en Torhout zakten dieren door de stalvloer. In totaal konden 19 varkens veilig worden bevrijd. In de Westhoek roept de politie opnieuw op om oude obussen nooit aan te raken. In de zone Ieper werden recent 85 projectielen gevonden, netjes gestapeld. Meer dan 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog duiken nog elke dag explosieven op en die blijven gevaarlijk. Het waterlek in het grote bassin van groentenbedrijf Ardo in Ardooie is gestopt. Het reservoir van 70 miljoen liter water is gecontroleerd leeggelopen. 3 woningen die liepen daarbij schade op. De oorzaak van het lek is nog niet duidelijk. In Middelkerke brengt Olivier Laurent op zaterdag 9 mei een hommage aan Jacques Brel in Tselt. De artiest die brengt de grootste hits van Brel in een intense en poëtische voorstelling die wereldwijd al honderden keren werd opgevoerd. Rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar en lanceert een nieuwe thema-rondvaart over de visserij en de IJslandvaarders. 2 gidsen in historische kledij vertellen onderweg het verhaal van de vissers en hun families.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het overwegend zwaar bewolkt met hier en daar een opklaring. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperaturen die liggen tussen 13 en 19 graden met een zwakke oostenwind en aan zee tijdelijk een noordoostelijke zeebries. Morgen, zaterdag, wordt het zonnig met later meer wolken en zondag neemt de bewolking toe en vooral in het zuiden vallen er buien, soms met onweer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.
4: Melinda.

Andere hit herkend in deze I'll Be Missing You. The Police uiteraard en Every Breath You Take. Dankjewel Jeroen en de nieuwsredactie voor de actualiteit van deze vrijdagvoormiddag. We blijven op de werkvloer. Tot

Met muziek uit de 80's mag de radio wel wat luider in de auto. Maar als je onderweg bent naar de autokeuring, dan kan je misschien je bezoek een beetje anders plannen. Meer zorgvuldig gaan nadenken of op een andere dag in de komende week. Want straks leggen de medewerkers van de autokeuringscentra in Vlaanderen een uur het werk neer uit protest tegen de hervormingen van minister De Ridder. Deze namiddag van 2:30 tot 2:30 worden er in Vlaanderen geen auto's gekeurd. Ook geen Volkswagen Kevers. Sabine Tiels.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleuren.

Het was zo'n Italiaanse zanger die hier bij ons in Vlaanderen aanspoelde in de jaren 80. En zijn tweede hit op rij, want Around My Dreams was de eerste. En dan deze Step by Step. En zo genieten wij uiteraard op de werkvloer van al die muziek hier bij Melinda FM. Oh, de classics op de werkvloer. Creedence Clearwater Revival. Hey!

Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

Melinda FM, elk moment de muziek die je kent. Ja, daar zit Jan Smit bij met de Stilte voor de Storm. René Vroger met Are You Ready for Loving Me? En UB40 met Red in My Kitchen. Meezing vrijdag in de wagen, thuis en op de werkvloer. Ik voel mij goed vandaag.

Je kan dit muziek noemen uit een grijze zone. Eind van de jaren 70. De new wave muziek was bijna uitgestorven. De disco was nog helemaal niet opengebloeid. Dus het zat er eigenlijk een klein beetje tussen. En dat zorgde dat Blondie succesvol was in die periode. Met muziek als deze, Presence Dear. Ondertussen gaan wij naar de lunchradio op vrijdagmiddag. Ik wens je een uiteraard heel fijn weekend. Maandag zijn we er weer met nieuwe verhalen op de werkvloer. En ondertussen Wax en deze Ride Between the Eyes. Veel plezier met Ron zometeen tussen 12 en 2.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker en hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is massaal aanwezig. Er zijn ook helikopters ter plaatse. Mogelijk handelt de man niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Lever van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
2: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
1: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
3: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
1: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, dat is de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen, maar de volledige resultaten zijn er nog niet. En over een uurtje start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
4: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaert.
1: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Met al die goede platen op de radio, ook daarnet tussen 10 en 12 bij Dirk Smeets en de Classics at Work, kan het ook niet anders, hè. It's a Wonderful World, bezongen door James Morrison.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Het is vandaag 8 mei, het is vandaag dag op dag een jaar geleden dat de Amerikaan Robert Prevost werd verkozen tot 267ste paus. Hij koos voor de naam Leo de 14e, dus die sloeber zit daar al een jaar op die pauselijke stoel. Vrienden en vriendinnen, welkom in een nieuwe Club De Wit allemaal.

De mosterd voor deze grote hit hier gingen Chris Lowe en Neil Tennant van de Pet Shop Boys halen bij een oude hit van The Village People. Dat was Go West, nu The Simple Minds en Belfast Child. De op drie na langste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. In België staat deze Belfast Child van het album Street Fighting Years 2 weken op nummer 1. Het nummer blikt terug op de bombardementen in Noord-Ierland van heel wat jaren geleden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

0: Kleimans en Van Heel, dat was Bordeaux. Bij het componeren van deze tweede vrolijke single van de Jackson 5 wordt nog even getwijfeld of de titel 1, 2, 3 of ABC moet worden. Motown-baas Berry Gordy wil 1, 2, 3, maar uiteindelijk wint de versie van Dick Richards. Dat is de componist van dit nummer hier.
1: Club de Wit, hier hoor je de beste klassiekers.
0: Ja.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 8 mei, prijkt op de kalender vandaag en dit zijn onze historische nieuwsfeiten van deze dag die we starten in 1886. Dan wordt het eerste flesje Coca-Cola verkocht. 1902, op Martinique barst een vulkaan uit. Gloeiend hete lava stroomt over de hellingen van de Mont Pelée naar beneden. Ten gevolge van die uitbarsting verliezen vele mensen het leven en wordt de voornaamste stad op het eiland Saint-Pierre verwoest. 1945, Duitsland capituleert, waarmee de Tweede Wereldoorlog in Europa ten einde komt. 1970, het Beatles-album Let It Be komt officieel op de markt. 2007, in Herodion wordt door Israëlische archeologen het graf van Herodes 1 ontdekt. 2012, Zuid-Afrika is volgens een rechter in Pretoria volgen rechtelijk verplicht aanklachten te onderzoeken dat gezagsdragers in buurland Zimbabwe verantwoordelijk zijn voor grove schendingen van de mensenrechten. 2016, bij een busongeluk in Afghanistan komen zeker 52 mensen om het leven. Nog eens 73 mensen raken gewond als twee bussen en een tankwagen op elkaar botsen. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze

0: heb zoiets van, ja, deze nieuwe single hier van Teddy Swims zou wel eens een hele grote hit kunnen worden in onze top 30 de komende weken en maanden in die hitlijst. Benieuwd naar die top 30? Wel morgen tussen 12 en 2 uur een nieuwe aflevering live u gepresenteerd door Maarten de Wit. Teddy Swims was dat en Mr. No Eat All.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club de Wit.
0: Straks voor een laatste keer bij mij de airplay van deze week. Maar niet zonder eerst te passeren in de jaren 80 voor Dexys Midnight Runners. Hier is Come On Eileen.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: AFAS Dome in Antwerpen enkele keren volledig laten vollopen. Ze heeft er geen enkel probleem mee. Deze dame hier, Pamelien Thijs was dat, en Cassandra op deze 8 mei. Het is vandaag de sterfdag van John Barbata, de Amerikaanse drummer bij zowel de Turtles als bij deze Jefferson Airplane. Overleed in 2024, werd 79 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

De Duitse machine, de Duitse Purple Disco Machine was dat en All My Life. En nu nog tot aan 1 uur onder meer deze Karel Fialka op de radio met het verhaal uit de jaren 80 van dat jongetje die steeds maar weer voor die televisie zit te hapen. Tegenwoordig is dat allemaal voor die iPad en zo meer, hè. Hier is nog Hey Matthew, tot zometeen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
2: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval. En zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast. Van, je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
1: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
3: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
1: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakten de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
4: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
1: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
5: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaert.
1: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit.

0: Oftewel, op zijn schoon Vlaams, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat denkt ze aan haar geliefde. Als dat niet mooi is, Christina Meljan was dat. En AM to PM.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Ook dit weekend wordt er gevoetbald in de diverse play-offs in het Belgisch voetbal. De volledige kalender komt er zometeen aan. Na onder meer Snap en deze nieuwe single van Admiral Freebie. Maar ik kan misschien nu al een tipje van de sluier oplichten. Vandaag op deze 8 mei is er één wedstrijd. Vanavond om 8:15 in de Europa Playoffs, Playoff 2 dus, is er de wedstrijd tussen Standaard Luik en Oud-Heverlee Leuven.

0: Dit is de voetbalkalender voor komend weekend.
1: Dit weekend zijn we beland bij speeldag 7 in de Belgische nationale voetbalcompetitie. En dat zijn meteen de laatste speeldagen in zowel play-off 2, de Europe play-offs, als in play-off 3, de play-downs. En het begint vanavond op deze 8 mei met de wedstrijd tussen Standaard Luik en Oud-Heverlee Leuven. Vanavond om 9:15 is die wedstrijd. En dan zaterdag 9 mei zijn dit de wedstrijden. De twee wedstrijden in de play-downs in play-off 3 worden om 16:00 gevoetbald. Er is La Louvière tegen Cercle Brugge en er is Zulte Waregem tegen Dender. En er is nog morgenavond 1 wedstrijd in play-off 1. En dat is om 9:15 de wedstrijd tussen Club Brugge en Sint-Truiden. En dan als laatste zondag 10 mei. Dan zijn er de wedstrijden tussen AA Gent en Anderlecht om 13:00. En Union neemt het op tegen KV Mechelen om 18:30. En dan zijn er ook nog 2 wedstrijden in play-off 2, de Europe play-offs. Antwerp neemt het op tegen Charleroi om 16:00. En 7:15 is er nog Racing Genk tegen Westerlo. En tot zover de kalender van de Jupiler Pro League. De te spelen wedstrijden komend weekend in de play-offs van het Belgisch voetbal.
2: Dit is Club De Wit.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Celine Hermans en Sucre, nu Kraftwerk met haar elektronische geluiden en rockinvloeden, een invloedrijke band uit de 20e eeuw. De doorbraak van het duo uit Duitsland komt in 1974. De groep brengt dan het album Autobahn uit in Europa en in Amerika. De LP slaat wereldwijd aan en daarmee is de basis gelegd voor jaren van muzikaal succes. Dit keer komt uit die LP. Hier is de Model van dus Kraftwerk.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Mijn excuses dat ik van je hou, maar oh, dat gevoel is zo sterk, nietwaar? I love you, I'm sorry. Gracie Abrahams was dat op deze 8 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En KDB, de Britse zangeres, wordt er 37. Enrique Iglesias, de Spaanse zanger, 51. En Bruno Polius, de Franse zanger van Les Papis, wordt er 68. Marie Myriam, de Franse zangeres, wordt er 69. Net zoals Mieke Heijs, de Vlaamse zangeres, beter bekend als kortweg Mieke. Hanny van Hanny en de Rekels, de Nederlandse zangeres, wordt er 70. En Alex van Helen, de Amerikaanse drummer bij logischerwijs Van Helen, wordt er 73. Gary Glitter, de Britse zanger, wordt er 82. En Tony Tenil, de Amerikaanse zanger, 86. Ricky Nelson, de Amerikaanse zanger, overleed in 1985, zou ook 86 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Philip Bailey. De Amerikaanse zanger wordt er vandaag 75, bekend van Earth, Wind & Fire, maar ook bekend dankzij dit duet hier samen met Phil Collins.

0: De vandaag jarige Philip Bailey, vandaag 75 jaar, is bekend als zanger die met die opmerkelijke hoge stem van de populaire band Earth, Wind & Fire. In de jaren 70 scoort deze band veel hits. In de jaren 80 gaat Philip Bailey naast zijn werk voor de band ook werken aan een solo carrière. En dit hier was een plaat die hij samen maakte, dus met Phil Collins. Je hoorde Easy Lover.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: En nu Queen B, oftewel Beyoncé, samen met de rest van de bende van Destiny's Child op de radio. Here is Lose My Breath.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

Alweer een plaat op jouw bevrijdende vrijdag met een heel hoog la-la-la gehalte en vooral populair in de jaren 90. Deze La Bouche hier bij Melinda FM tijdens deze aflevering van Club De Wit. Je hoorde Be My Lover.

De hoofdpersonen van deze band, Gier Leopold 3, waren destijds Patrick Klaassen en Erik Hoosters. Twee mannen die later een hele grote solo-carrière hebben uitgebouwd. Leopold 3 dus, en de klassieker in onze eigen moedertaal die hoorde, Vergeet mij nietje. En afscheid nemen wat betreft deze aflevering van Club de Wit doen we in schoonheid. Want 45 jaar na datum staan ze komende zomer opnieuw op het podium van Rock Werchter. Ze deden het al eens in 1981, dus dit jaar opnieuw als hoofdact op het podium van Rock Werchter. En dat op zondag 5 juli. Dan sluit de band het festival af. Ik heb het over The Cure en Close to Me. Vrienden en vriendinnen maken een fijn deugddoend weekend van. En wat mij betreft heel graag tot volgende week alweer.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Het dierreddingsteam van de brandweer Westhoek heeft urenlang varkens gered op 2 boerderijen. In Oost-Vleteren en Torhout zakten dieren door de stalvloer. In totaal konden 19 varkens veilig worden bevrijd. In de Westhoek roept de politie opnieuw op om oude obussen nooit aan te raken. In de zone Ieper werden recent 85 projectielen gevonden, netjes gestapeld. Meer dan 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog duiken nog elke dag explosieven op en die blijven gevaarlijk. In Waregem zijn de voorbije weken zeker 9 auto's met stenen bekogeld op de Desselgemseweg. De schade gaat van deuken tot verbrijzelde ramen. Na een getuigenis op sociale media bleek dat meerdere bestuurders hetzelfde meemaakten. De politie die onderzoekt de incidenten. In Zeebrugge is een origineel stuk van de Askooi 2 gestolen, het vroegere zeiljacht van Jacques Brel. Het gaat om een deel van de boeg dat ooit vervangen werd tijdens de restauratie. Het lag buiten aan de loods waar de werken gebeurden. In Gistel is de stemming over het vernieuwde reglement voor de gemeentelijke begraafplaatsen uitgesteld. Het stadsbestuur wil het document eerst opnieuw bekijken en verfijnen. Het reglement moet inspelen op recente Vlaamse regels rond lijkbezorging en zorgen voor een duidelijk en respectvol kader voor inwoners. Rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar en lanceert een nieuwe thema-rondvaart over de visserij en de IJslandvaarders. 2 gidsen in historische kledij vertellen onderweg het verhaal van de vissers en hun families.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het overwegend zwaar bewolkt met hier en daar een opklaring. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperaturen die liggen tussen 13 en 19 graden met een zwakke oostenwind en aan zee tijdelijk een noordoostelijke zeebries. Morgen zaterdag wordt het zonnig met later meer wolken en zondag neemt de bewolking toe en vooral in het zuiden vallen er buien, soms met onweer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Imojo,
0: Imojo. Melinda FM, 23 Stef Tielemans.

0: In 1984, de dames van Bell and the Devotions en Love Games. En zij werden toen zevende. Ja, we zijn helemaal in de ban van het Eurovisie Songfestival. Want volgende week, ja, dan beginnen we eraan. Hè. En we besteden daar veel aandacht aan hier bij Matinee. Later in het programma hoor je nog meer Songfestival liedjes.
1: 2-3, dit is Matinee.

was 1989 toen Belinda Carlisle deze plaat uitbracht. Leave a light on. Wat zijn de plannen voor dit weekend? Die ben je nu toch wel zeker aan het maken op deze vrijdagmiddag. Mijn plannen liggen al vast hoor. Ja, ik weet het al. Nederlandstalige muziek van Pommelien.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shap. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Lekker wegdromen of dagdromen op deze plaats van Gigi Perez en Sailor Song. Zometeen keren we terug naar het Eurovisie Songfestival van 1984 en de Belgische inzending. Weet jij dat nog, wie we toen zonden naar dat Songfestival? Je komt het zometeen te weten na deze plaat van The Police. Dit is Spirits in the Material World.

De nieuwe Take That is eigenlijk geen comeback, maar het is eerder een volgende fase in hun carrière. Vandaag zijn ze nog met 3. En tegen het einde van het jaar, dan verwachten hun 10e studioalbum. Dit was alvast een nieuwe plaat van een You Are a Superstar. In 1984 vertegenwoordigde Jacques Segers met Avanti la vie België.

België op het Eurovisie Songfestival. Goed voor een vijfde plaats. Een positief en hoopvol nummer met als boodschap vooruitkijken en het goede in het leven benadrukken. Segers wilde een tegengewicht bieden voor pessimisme in de samenleving. Zijn optreden viel op door de sobere aanpak met vier achtergrondzangeressen die stil bleven staan. Zelf omschreef hij het als zingen als een vogel in een kooi. Na het Eurovisie Songfestival bleef hij actief als journalist en auteur. 1984, Jacques Segers.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

was muziek van Justin, samen met Jack Style en John. En Turn the Lights Off. We gaan naar het Eurovisie Songfestival van 1986 met de inzending voor Nederland. Ze eindigde op de 13e plek en dat was niet wat de Nederlandse delegatie hoopte. Maar de jonge meiden lieten zich niet kisten. Karin zei na de afloop, we hadden dit ingecalculeerd. Is dat niet een beetje typisch Nederlands? Het was Frizzle Sizzle, de inzending voor Nederland in 1986. Met Alles Heeft Ritme.

Diego en Zach Abel en Nile Rodgers en Fall Live. En zo zit het erop deze vrijdagse aflevering van Matinee. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw. Elke weekdag tussen 2 en 3. En we duiken dan ook weer al in het hitverleden van het Eurovisie Songfestival. Ik wens je een fijn weekend. En vandaag besluiten we onder andere met deze van

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Even nageteld en ze zijn 64 jaar in het vak bezig, de Rolling Stones en Emotional Rescue. En met dit mochten we vandaag ons programma openen. Dankjewel Stef voor de matinee. Wij gaan er weer een lap op geven. Tot 4 uur zoals gewoonlijk. Welkom bij de Rotonde op vrijdag.

De originele bezetting van UB40 bestaat uit 9 leden, maar soms treden ze maar op met een vijftal man. Dit is dan de light versie ervan. UB40 was dit met Kingston Town. En we gaan vandaag ook wat aandacht besteden aan Nederlandstalige muziek. En daarvoor hebben we een dametje uitgenodigd die eigenlijk hoofdzakelijk in het Engels zingt, maar wij horen ze nog altijd het liefst in het Nederlands. Dit is Emma Bijl met Soms vraagt een mens zich af.

Hip-hop muziek rechtstreeks uit Los Angeles van Black Eyed Peas en Pump It. En nu is het tijd voor een dametje die in 20 landen een nummer 1 plaats haalde met het nummer I Kissed a Girl. Dit is muziek van Katy Perry en Band-Aid.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Er zijn er al een paar uit de familie die de Wereldbol hebben verlaten, maar toch was het een heel grote muzikale familie. De Jacksons en Can You Feel It, ook een van hun hele grote wereldhits geweest. Wie ook een wereldster was, was de volgende man, Sammy Davis Jr. Hij acteerde, hij imiteerde, hij speelde trompet, hij speelde slagwerk, hij speelde vibrafoon en hij zong nog eens erbij ook. You Can Count On Me.

Ik weet niet hoe het komt, maar ik krijg nog altijd kippenvel toen ik hoorde dat ze overleden was, Jasmin en Porselein. En van de ene straffe dame gaan we naar de andere, al is deze nog van een heel ander kaliber internationaal dan. Dit is muziek van Sabrina Carpenter en Tears.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Ook alweer een van die bands die nooit geen grote potten heeft gebroken. The Power Station en Some Like It Hot. Tijd voor weer wat Nederlandstalige muziek op de radio. Tino Martin en Met of Zonder Jou. Ik

Cryzip, een band die ook al een tijdje geleden is gestopt. Hun laatste optreden was in 2009 op Pinkpop, toen ze moesten invallen omdat Depeche Mode had afgezegd voor hun concert. En dit zijn de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

Met muziek uit 1978 naar het einde van ons programma toe. Telex en Twist à Saint-Tropez. Voilà, wij zijn klaar. Dus is het tijd voor onze collega's op jullie los te laten. En dit doen we tot volgende week maandag. Want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Rotonde. Dit is nog Tante Tina met Open Arms. Tot maandag. Yeah.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Waregem zijn de voorbije weken zeker 9 auto's met stenen bekogeld op de Destelgemse weg. De schade gaat van deuken tot verbrijzelde ramen. Na een getuigenis op sociale media bleek dat meerdere bestuurders hetzelfde meemaakten. De politie die onderzoekt de incidenten. Het dierreddingsteam van de brandweer Westhoek heeft urenlang varkens gered op 2 boerderijen. In Oost-Vleteren en Torhout zakten dieren door de stalvloer. In totaal konden 19 varkens veilig worden bevrijd. In De Haan komt er geen tunnel onder de nieuwe Rijksweg aan het bekende tramhuisje. Dat blijkt uit het voorontwerp voor de herinrichting van de doortocht. Het agentschap Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur van De Haan die lichten de plannen toe op een druk bezochte infomarkt. In Gistel is de stemming over het vernieuwde reglement voor de gemeentelijke begraafplaatsen uitgesteld. Het stadsbestuur wil het document eerst opnieuw bekijken en verfijnen. Het reglement moet inspelen op recente Vlaamse regels rond lijkbezorging en zorgen voor een duidelijk en respectvol kader voor inwoners. In de Westhoek roept de politie opnieuw op om oude O-bussen nooit aan te raken. In de zone Ieper werden recent 85 projectielen gevonden, netjes gestapeld. Meer dan 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog duiken nog elke dag explosieven op en die blijven gevaarlijk. Rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar en lanceert een nieuwe thema-rondvaart over de visserij en de IJslandvaarders. 2 gidsen in historische kledij vertellen onderweg het verhaal van de vissers en hun families.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het overwegend zwaar bewolkt met hier en daar een opklaring. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperaturen die liggen tussen 13 en 19 graden met een zwakke oostenwind en aan zee tijdelijk een noordoostelijke zeebries. Morgen zaterdag wordt het zonnig met later meer wolken en zondag neemt de bewolking toe en vooral in het zuiden vallen er buien, soms met onweer.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.

Beste vrienden, ik heb heel goed nieuws vandaag. Het is vrijdag, het weekend komt eraan. Het is 4 uur geweest, dat wil zeggen dat wij klaar zitten voor alweer een nieuwe aflevering van dit programma. Het heet De Spits.

Want gisteren was, het is wel iets langer geleden. PhD, I Won't Let You Down. De Spits met een goed nieuwsbericht. We zijn naastig op zoek. Het zal weer niet zo gemakkelijk zijn. Maar we vinden wel een.

Stevig werk van die van Wheaters met Teenage Dirtbag. Het had mooi geweest, moest het echt gebeurd zijn. Maar we hebben daar onze twijfels over. Ik heb het over het volgende nummer van Calum Scott en Whitney Houston uit 2025. I Wanna Dance With Somebody. Klaar.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om

Ze kwamen uit Nederland en voor zover ik me kan herinneren hadden ze één grote hit. En dat was deze Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day. Het goede nieuws zal vandaag moeten komen van het weer, vrees ik. Alhoewel, goed weer is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Vandaag wat zon, wat wolkjes, temperaturen maximum 17 graden. Morgen nog beter, een volledig zonnige dag en temperatuur gaat nog een graadje stijgen. Richting 18 graden. Zondag is de mindere dag. Maandag en dinsdag volgende week zou het terug mooi zijn.

Het is al een tijdje stil rondom Torres Le MC. Je hoorde hem hier met zijn grootste hit. Die heette En Route. Deze moet even op gang komen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
2: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
1: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
3: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
1: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Zij zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen en Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier.
4: Perfect begin, denk ik. Hè? Ja, leuk. We gaan daar ook van genieten. Hè. We hebben echt allemaal een duit in de taxi gedaan en het was super aan iedereen.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. En begin volgende week wordt het frisser en wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Ondertussen toch ook al een grote fan geworden van deze mensen. En hoe komt het? En wel omdat ze zeer voortreffelijke muziek op de markt brengen. Dat was R.E.M. met Losing My Religion.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Twee grootheden uit de muziekwereld live in die turbulente show op vrijdagmiddag bij Melinda FM. George Michael en Queen met Somebody to Love. Zometeen Atomic Kitten in die turbulente show. Maar eerst Laura Lynn.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

waarheid als een koe. Dat was Henry Modi in die turbulente show met Right Person, Wrong Time. Dit is Melinda FM, zometeen om 6 uur het officiële startschot van een nieuw weekend.

0: En dan maar snel hopen dat het terug zaterdagavond is. Dat je kan gaan dansen. Dat je je beentjes kan gaan strekken op deze geluiden. Bijvoorbeeld van Carol. Dat was de Hit Run Lover.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de Hit

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

Onder het motto, hoe gekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoorde in de hitparades. Deze van Danny Fabry uit ons eigen Vlaanderen. Met ja, dat is het leven. Sacha, ça c'est la vie. En dit is Bruno Mars in die Turbulentie Show.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

En kijk, het weekend staat voor de deur. Hopelijk hoef jij geen dokter te raadplegen. Dat je kan meegenieten van het mooie weer. En dat allemaal via 107.2, 107.8 wereldwijd. Via www.

Geduld is een schone zaak, zeggen ze dan. Alles komt ooit wel goed. Dat was Jaap Ritsma. Maak er een fijn weekend van. Boordevol gidsen tips bij Melinda FM. Nu op de koffie met Sabrina Carpenter.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
2: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
1: De Belgen stellen het voorlopig goed, wordt dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van 90 euro. Ook de treinconducteurs vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan. Journalist Sven Ponsaerts.
3: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel 600 euro netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
1: Dat controleert de hele dag op tickets. De conducteurs vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van de Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing wel voorbij. Je hoort David Callens van Fluvius.
4: Om 3:40 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
1: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week is het frisser en wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Onze Rostekop Ed Sheeran met Azizam. En zo zijn meteen de laptops opgeborgen en zijn de boeken ook helemaal toe. Want we zijn begonnen aan een nieuw weekend natuurlijk. Het is vrijdagavond, het is 6 uur geweest. En dit is Prince and the Revolution met I Would Die For You. Goedenavond.

De vlag hangt te wapperen om te zeggen dat het weekend begonnen is. En dat weekend wil The Weeknd dansend inzetten. Dat is voor zo dadelijk. Deze dames vinden het alvast belangrijk dat ze bij jou kunnen zijn. Hier is Atomic Kitten met Be With You.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Heel belangrijk in iedereen zijn leven dat je mensen hebt waarop je kan steunen en rekenen. Reggie en Teddy B waren dat met You'll Never Let Me Down. Twee hits nu uit vorige eeuw, zo dadelijk Lady Writer van de Dire Straits. En dit zijn Womack en Womack bij Melinda FM. Life is just a ballgame en wij zijn de kegels. Goedenavond.

0: Rock This Town van de Stray Cats. Gabry Ponte en Sam Harper, die hebben ook iets te vertellen. Die hebben veel woorden in overvloed, maar de eerste aan de beurt is Alex Warren.
1: I guess you never know someone you think you know.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

nummer doet me een beetje denken aan A Forest van The Cure. Maar het was wel degelijk Better met Running. Nog tot 8 uur openen de poorten van het weekend hier bij Melinda FM met Boeken Toe. En met deze blonde moordgriet van In Excess. Dit is Suicide Blunt. Goedenavond en welkom.

0: ¿Qué es lo que estamos rulando? Y empezó el verano. ¡Fuego!
1: What is love? Baby Don't Hurt Me van David Guetta en Marie and Coil Ray. Kimaro heeft ze dadelijk een speciaal verzoek voor alle madammen. Don Mato encore, maar eerst mag ik mijn beste Spaans bovenhalen. Siante Stio Biera Conocido.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495-32-78-47.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Alex Warren met Eternity. Tijd alweer voor twee hits uit vorige eeuw te draaien. Zo dadelijk Charlie Rich, ja, de meneer die we kennen van The Most Beautiful Girl. Maar die houdt even de deuren gesloten met Behind Closed Doors. En nu eerst de Bas, goed en sterk in alles wat gij doet. Bruce Springsteen met I'm on Fire bij Melinda FM. Goedenavond.

0: Is er een defibrillator of niet? Want god man, een ju.
1: Oeps, ik was even vergeten aan te kondigen dat er een Melinda F. Amazing moment aankwam. Maar misschien was het ook wel niet nodig met de snollebolletjes. Je hoorde hem met links en rechts. Zo dadelijk, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison en Tom Petty in één groep. Zeg maar gewoon de Traveling Wilburys. Maar eerst gaan we luisteren naar The Ace of Base. Dit is The Sign. Goedenavond.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Martin Garrix en Jax met Told You So. Vrijdagavond, het weekend is begonnen en dan zie ik heel graag een brede glimlach op jouw gezicht verschijnen.

Eiken met Right Now. Ziezo, het weekend is officieel begonnen. Zo dadelijk alleen maar dance hits hier bij Melinda FM. Maar dit is wel het einde van Boeken Toe. De laatste, die komt van Matthias Lens. De laatste dus. Fijn weekend, tot volgende week.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
2: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
1: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Joris Chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
1: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Hey.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.